la marche, osa osa sioma la gouspa, osa siombo, osa siva lima, osa sioma la marche, osa sioma la gouspa, osa siombo.